0: Nee.
1: Dus ik moet wel zeggen dat ik eerder voor de taas of nou ja, helemaal van over de race van dus vooral dan bij de kondoof.
2: Room 304, bed 1.